0: Goedemorgen, Jolene Sebastian. Ik ben Daniel, mijn Nachtse dochter Enelien. Met zo wat breiners, wat ons verlaten. En na drie kinders wil ik ze met innige meegevoel. Dat komt van Auntie Jean.
1: Daar sê, dankie aan die Jean, daar al die pad van af Mosselbaai. Goeiemorgen, sissa Jolien en Kontai familie. Sissa, you take us way back, Anker Ray. Ek sing lekker saam, try a little love. So sê Floy.

0: Goedemorgen Jolien, goedemorgen al mijn Eden maatjes, goedemorgen mijn familie ook. Allemaal van A tot Z, niemand is uitgesluit hier. En ik wens een en elke een een mooie gezegende dag toe, de 1 oktober. Zoals hulle sê, dit is pas die mooiste, mooiste maand, dat ons mekaar lief he, en dat ons mekaar respecteer, en leef in vrede in hierdie maand en die dag voor en toe. Julle hem elke een mooie gezegende dag toe, he. En Jolien, mooi blij. En geniet elke dag wat die Here vir ons gee. Dit kom met baie baie liefde van Taal sê.
1: Dat sê alipad vanaf Mosselbaai. Kom ons kyk gauw. Goeiemorgen Jolene, hoop dit gaan goed met jou. Ek wil net een versoekje insteer vir Freddy Jong. Daar sal vanaan laaste troostdienst wees. Torres 56, Park Lane, baie dankie. Ons sal morgen bekend maak vir die jongse begrafenis. Dan moet julle dit aan een. Oké, okay, goed. Dit is eindelijk vir die gemeenskapsdagboek bedoel, maar ons gee dit deur. Dan sê Liesel, soos hy juist weer in die archiewe met die lekker oudschool muziek. Love it, soos sê Liesel. Morgen Jolien wil net graag my seun Damien Wessel geluk wens op sy geboortedag. Alle seun op sy lewe en hy weet ek is baie lief vir hom. Dit kom van Jean van Mosselbaai. Nou ja, ek dink ons gaan druk vir nog een stukje muziek. En nie daarna. Dan gaan ons gauw een draai maak by die winkels.

Forever, my darling. Kom ons kyk dan nog so 'n paar boodskapies wat deurgekom het. Mina Conradi sê, Lieve Jolene, ek is ingeskakel. Al die pad van een Heidelberg sterkte met jou program. Geniet jou dag verder met gesin, tonne liefde. En Anne-Marie Goosen sê, Goeiemorgen Jolene, goeie dag vir Rosina. My, hoop sy so uit, prachtige dag vir jou uit een windige Protea Park. Dan het ek nog een boodskap hier so. Morgen Jolene, René en opa Frans, glo dit gaan goed aan al die personeel by Highway Fishers om Johan, Elze, Wayne, Doreen, oma Irene, November, Winnie van die Arra, Victor, Mujolijn, Jack, Windvogel, Masara en al my Eden FM maaikies. Geniet die prachtige dag. Ek kom van Mina Conradi.

0: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
1: Don't be that guy.
0: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parakat Center in Niser Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply. Car Service City.
2: Goeiemôre, Jolene. Jolene is a groet, Prinses is a groet, Arterie is a groet. Groet aan die manneke van A tot Z, al die prachtige maatjes en al die prachtige luisteraars. En aan die Monika, luister lekker aan jou muziek. Hoe prachtige program. En dan werk ek baie lekker. So sê aan die Monza.
3: Daar sê baie, dankie aan die Monika, daar al die pad vanaf Nysna. Dan het ek nog een boodskap hier so. Goeiemorgen Jolene, ek geniet jou program, Delia Bota. Daar sê dankie. En dis ook my story van vandag. Ek moet uit hier so. Dit lyk vir my of ek allemaal sy boodskapies gekry het of gelees het. So ja, morgen maak, nee, ek is nie morgen hier nie. Ek is morgen mors af, ek het morgen een baie belangrike funksie aan, waarvan ek die mynchef is, so ek is die morgen op die lig nie. Volgende aan die beurt is het BK, hy staan in vir Sebastian. So ja, van my kant af, een mooie en geseende dag, tot de volgende keer.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en the midday connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.
2: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg

0: Eden FM, your voice in paradise, true companionship, and a friend for life.
1: Je kan nu luisteren naar Die Sonskeen Buiten.

0: Hartlik goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, goeiemiddag.
0: Middag sê.
1: Meneer Paul.
0: Middag sê.
1: Ek wil net een boodskapie instuur.
0: Stuur.
1: Pastor Melkam. April Lee. Eddie. En dan van Tima van Belveda. Aan Katrina van Volmoed. En aan Tikaiti. En Eldewijn Cameron en zijn vrouw. En onze auntie Poppy. En voor al mijn dierbare en maaikjes, Mr. Paul.
0: Mm-hmm.
1: En zelfs voor jou
0: ook
1: in die dagen niet.
0: Baie dankie.
1: Dat komt van Maria van Mountain View.
0: Baie dankie, Maria van Mountain View.

0: Wow, wow, wow. Nice kapais. Lekker bij afternoon drive. Sir Bobby Hendricks, Lady Lay Down Beside. Nee, je moet het like. Jij moet het like. Dat is bijkans 4 uur. We got 1 minute to go. Kom eens luister. Oh, wat zie je die luister? Hartelijk goeiemiddag.
1: Middag, Paul.
0: Middag, sê.
1: Ja, nou wat je noem van die laatste kwartaal van die jaar. Raak ik eindelijk nog bekommerd, want ik kom achter, ik heb te minder gespaard voor die jaar. Zo hier die feesttijd gaan, maar een moeilijke situatie is voor mij.
0: Eina.
1: Maar volgend jaar geloof ik, gaan we dan beter, beter werken, die spaarsituatie. Dat is op platzak van Pakkersdorp.
0: Ja, dat is platzak. Nee, ons los hoor. Ik deel het samen met jou. The time exactly 4 o'clock, crossing over to BK Worldwide for your 4 o'clock news, weather and financial indicators in English. Over to you.

0: Thank you Dolly, thank you Kenny. Welkom bij die 1e oktober, welkom bij die laatste kwartaal van het jaar. Ons het 3 maanden om te gaan. En als het binnen die wil van die Here is, dan zien we ons die einde van 2026. Minuut over 5, hartelijk goeiemiddag Boeta G, hy teken die register.
1: Alright. Hola, Drenwil teken die register.
0: Lekker my Boeta.
1: Nou. Ja, nie my mater, ek denk dat my vrou sê, yes, my vrou, ek kan jy dan niks van doen aan ons huis, eers die jaar en die jaar is op die einde. Ja, nee, maar nie bij wil staan, die goedkies, jong.
0: Ja, nee.
1: Die jaar is al soos weke raak, die weke gaan soos daar beginnen raak, die daar gaan soos hier vlieg al maak. So ja, nee. Hulle sê, die vader sê in sy woord, as jy al die dinge sien, dan jy weet my komst is nabij so.
0: Ja.
1: Hola, ja, nee, dis maar wat het is, jong. Maar saamleef, mense is moeg, maar as moet uitgaan. En aangang, sieninge my maat.
0: Dankie my maat.
1: En die prachtige luisteraars, as die wil van die Here praat, ons morgen, Grenville is uit.
0: Dankie, Boeta G is uit. Dankie wat daar wat jy gedrop het, my Boeta. Hallo, good day.
2: Hartelijke goeiemiddag.
0: Hallo, Jalsie.
2: Dankie dat ik zo lekker naar je muziek kan luister. Ja, nee, Mr. Pola. Ek kan nie klaar nie, deegedra uitgeswaar, want ek gaan eers diep in november lekker herstel
0: ja.
2: Vir die december maand, januari maand, wat het begin is, hier is wel by is en ek leef nog.
0: Yes.
2: Maar wees hartelijk gegroet, al my Eden FM maatjes is gegroet. Antie Janette, Antie Ma, Antie Johanna, julle is allemaal hartelijk gegroet. Mooi aan, Mr. Paula, Jalsie.
0: Lekker, Jalsie het een prachtige gasha. En wanneer ik Jalsie hoor, dan denk ik niet aan jongharte. Hier gaat ons.

Lekker maffiki solo, Emlanjeni. I will meet you at the river. Dit is nog half ses en hier is Alice Babani met jou hoofdrekke in Afrikaans.

0: And I go waiting that all for you. Can you see that I love you? I'm all for you. Ooh, I'm all for you.
1: Ja, Katina, is klaar wat het zo is. En dan wil ons sê congratulations to the Garden Route Badges. Oh, baie, baie, baie geluk. Hulle het in Eastern Cape Inyati gespeel vandag. En as die oorwinnaars uit die stryd getree. Our very own Garden Route Badges. Congratulations. Ja, daar in nood is het groetheid van die Hopse kant af. Hier is toch een laatste boodskapie wat deurgekom het. Kom, ek maak gewoon vinnige draai daar in Waslapieland.

U is ingeskakel op Radio Eden FM. Net hier waar ons celebrate in Thanksgiving op die Give Thanks with a Grateful Heart program. Elke donderdag aand om 9:00 saam met my, Wayone Erasmus.

0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen nemen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom jij me zo moet verrein?
4: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een beetje.
5: Zit neer wat ook al zijn drank. Dat is een fancy dame van die knaap op pad naar jou toe.